0: deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: too good.
1: Alleen bij Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
7: Dit is Radio Seabreeze.
8: Op de Middengolf en...

Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben, dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden. Dan nog het weer in het noorden en westen, eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Seabreeze.
1: Seabreeze AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Nauseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Dan nog het weer in het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Martin.
10: Hallo Martin.
9: Hallo.
10: Hallo. Zeg een mannetje van de...

Chic met You Are Beautiful uit 84, hun laatste echte hit. Drijvende kracht achter deze disco-act waren gitarist Nile Rodgers en bassist Bernard Edwards uit New York. Goedemorgen. Martin's Music Show. Het is dinsdag.

Je bent bij Seabreeze. En we hadden Labi Sifre. It Must Be Love uit 72. The Baby Sana, Every Time I Think of You uit 1979. En de laatste was van Joey Dicer. 100 Years was een nummer 1 hit in 1975. We nemen je mee naar de tijd dat vinyl een kostbaar bezit was. Dit is Martin's Morning Music Show.

Een eendagsvliegje was dat. Scope uit 1967, een Nederlandse formatie. Be Mine Again heette dat ding. De Trashman daarvoor, Surfing Bird uit 1963. Ik moest een ander even nadenken. En The Doors was de eerste van de laatste drie. Touch Me was een hit in 1969. We doen eerst uit de gouden eeuw van de popmuziek. 7:30 AM, hier op 1395.

Drie hits uit de gouden jaren 80. De eerste was van Moses, maar dan uit Italië. We Just uit 1986. Henk Wijngaard, daarna Als chauffeur ben ik geboren uit 1982. En de laatste was van Fleetwood Mac uit 88. Family Man. Ja, van je familie moet je het hebben, toch? Luisteraar, gelukkig hebben we de muziek nog. Goedemorgen.

was lekker. Captain and Tennille draaiden wij uit 1980. Do That To Me One More Time. American Beat hadden we daarvoor uit 1968. Bend Me and Shape Me. En de eerste was van ELO uit 1974. Showdown. Ik heb er nog twee voor je. Deacon Blue met Your Town uit 1993. En Paul Carrack met I Need You uit 1983. En want de oude koek is op wat mij betreft. Maar de collega's hebben nog bakken vol met oude koek. Met een lange houdbaarheidsdatum. Dank voor het luisteren en dank voor de conditie.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer een uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. The Pit werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle kreeg de prijs voor beste dramaacteur. De horror comedy Widow's Bay won 14 Emmys, een record voor een comedyserie in één seizoen. De productie werd ook bekroond als beste comedy. Matthew Rhys won zowel voor Widow's Bay als voor de miniserie The Beast in Me. Dan nog het weer in het noorden en westen, eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
10: Goedemorgen.

0: Het jaar was 1971 en de artiest heet Don Verden en de menor heette Indian Reservation. Goedemorgen, dank aan Martin van Kampen, mijn vrienden. Het is 8 uur geweest, dus jij het bed en dan zeggen wij...
1: Good morning, sunbeam, silk smile through, good morning.
0: Het is alweer dinsdag 15 september 2026. Het is de eerste uitzending vanuit het mooie Zelm. Het programma eruit tot aan 9 uur met natuurlijk 20 over 8. Aanwijzing een nieuwe morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitjes door de decennia heen. En 9:20 dan de uitslag van de morgenster. Wat dacht je van lekkere muziek? Lekkere gouden oude muziek. We gaan naar de maan. De Silvery Moon heet dat. Michael Nesmith en The First Nation.

Wat zou een koning zijn zonder een kroon? Nee, helemaal niets, denk ik dan. Nou wel, onze kroon. Koning loopt vaak zonder kroon, hoor. En dat lijkt me ook wel handig. Door de ABC, de Engelse formatie. En King Without a Crown. Het werd opgenomen op een vierde album in 1988. De band is ontstaan in 1980 in Sheffield. En je hoorde de zanger Martin Fry hier bij Radio Seabreeze. Straks gaan we kijken naar de morgenster. Ik ga je opgave morgenster laten horen. Maar we gaan eerst richting Griekenland. Natuurlijk met Demis Roussos. Hij was natuurlijk de zanger ook bij Every Dark Child. Maar heeft ook een mooie solo carrière gemaakt. Deze is uit 1973. En die heet My Friend the Wind.

0: En we toe aan opgave Morgenster. Vandaag zoeken we een Nederlandse pretpopgroep uit Zaandam rond zanger Jacques Kloes. De band debuteerde in 1970 met het nummer Ticket To, met de herkenbare van Creedence Clearwater Revival Down on the Corner geleden melodielijn. Ook blazersgroepen als Blood, Sweat and Tears behoorden tot de referentiekaders. En dat blijkt wel uit een aantal nummers. Andere nummers van de groep zijn Jumbo, Mickey Mouse, Rio, The Show, Moni de Phony. En van de laatste twee nummers werd een tweetalige melodie gemaakt voor reclame van een bank. Nou, welke Nederlandse pretpopgroep zoeken we? Want het lijkt me dit keer weer niet zo moeilijk. Gaan we straks onthullen, zo rond 20 voor 9. Ga je horen wie het is. En natuurlijk draaien we dan ook een hele mooie plaat van hun.
1: Eruit!

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

hilarische tv kan die maken. Natuurlijk Paul de Leeuw, kennen hem allemaal. Maar deze prachtige song uit 1998. Natuurlijk, Ik heb je lief. En ook zijn Sinterklaas-uitzendingen zijn natuurlijk hilarisch om te zien. Comedian is die natuurlijk. Ja, tv, wat heeft hij allemaal niet gedaan? Prachtig. Straks gaan we naar het oude nieuws kijken. Maar eerst de Queen of the Disco. En dan heb ik het natuurlijk over Donna Summer. Deze is uit 82 en die heet State of Independence.

0: En ik zei het al, Donna Summer, ze was de koningin van de disco, oftewel de queen of disco. Maar het is de hoogste tijd voor de oude nieuwsfeitjes. En ze is weer aangeschoven, de koningin van de oude nieuwsfeitjes. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Deze keer heb ik gezocht naar nieuwsfeiten uit het verleden die gebeurd zijn op 15 september in 1982. In Bolivia slagen mijnwerkers erin om de militaire junta die drijft op corruptie en cocaïne een tijdelijke halt toe te roepen. Een algemene staking doet de legerleiding besluiten om de macht over te dragen en het parlement in ere te herstellen. 1980. 12 personen raken gewond door de ontsporing van een trein bij Vlaardingen. De volgende berichten zijn al heel oud. 1853. Antoinette Brown Blackwell wordt de eerste vrouwelijke dominee in de Verenigde Staten. 1835. HMS Beagle met aan boord Charles Darwin bereikt de Galapagos-eilanden. En in 1821. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua verklaren zich onafhankelijk van Spanje. Dit was het oude nieuws van vandaag. Mooie dag gewenst en tot morgen.
2: Elke werkdag van 8 tot 9 eruit.

Carly Simon uit 1983. De soundtrack van The Spy Who Loved Me. En dat nummer heette Nobody Does It Better. En het kwam uit in 1983. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Ik kan zeggen, die band werd natuurlijk geleid door Jacques Kloes. En ze hielden wel van een feestje. Nou, meer ga ik er niet over zeggen hoor. Is wel erg makkelijk, denk ik. Je gaat het zo meteen horen. Naar deze dames, natuurlijk uit het mooie Zuid-Limburg. En ze heet de Pussycat. Een grote doorbraak uit 1975 is wel deze, denk ik. Dit is Mississippi.

het was de grote doorbraak in 1975. Ze stonden in verschillende landen op nummer 1. En het heeft ze geen windeieren gelegd. Pussycat. En het mooie Mississippi uit 1975. Maar ondertussen zijn we natuurlijk toe aan de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij nou, die pretpopgroep uit Zaandam? Natuurlijk, Dizzy Men's Band. Nou, de meesten van ons hadden dat wel goed. En dan krijg je het applaus, dat weet je. En ik zei al, ze hebben wel zin in een feestje. Nou, deze brachten ze uit in 1972. En die doet het altijd heel goed op feestjes, hoor. Een lekker dansnummer. En stond hoog genoteerd in 1972 in de Nederlandse top 40. Dit is A Matter of Fact, de Morgenster, de Dizzy Men's Band.

morgen. Lijkt me een goed plan. Ga jij maar even lekker koffie zetten. Dan gaat ik nog ondertussen wat plaatjes draaien. Een van de beste zangers, denk ik, uit Nederland. Hij werd geboren in Veenendaal. Heb ik het over Stef Bos. En deze uit 1990 gaat over een mooie vrouw. En hij zegt, wat een wonder.

hoorde nummer uit 2009 van John Mayer samen met Taylor Swift. Een prachtig nummer en uitgebracht op zijn album Battle Studies. En het nummer gaat een beetje over iemand die moeite heeft om zich volledig aan een relatie over te geven. En een deel van zijn hart is bij deze persoon, terwijl een ander deel van zijn hart bij iemand anders ligt. Ja, dan heb je een probleem, denk ik. En deze dame ging samen met Johnny in de jaren 60, maar ging daarna scheiden. Heb ik het natuurlijk over Cher. En deze uit 1998. Dit is Believe.

dame met de eeuwige jeugd, moet je wel zeggen. Want ze heeft al heel wat aan haar lichaam gedaan. Natuurlijk Cher & Believe uit 1998. Maar het programma loopt al bijna op zijn eind. Ik kan volgens mij nog wel eentje draaien. Eén vocale draaien. En we gaan terug naar 1973. Met de Detroit Animals. En dit is Feel the Need in Me. De laatste vocale voor deze eruit op de dinsdagmorgen. Elke werkdag te beluisteren tussen 8 en 9.

Detroit Animals. Ja, het is 1973. Volgens mij was dat het jaar wanneer de oliecrisis was. En Joop den Uyl het kabinet leidde hier in Nederland. Prachtig. Maar het is bijna 9 uur. Dat betekent dat ik afscheid moet gaan nemen. En natuurlijk, die bekende tune draaien we dan altijd van James Last. En het mooie Biscaya. En dat nam hij op in 1981. Dat voor de statistici onder ons. Want hij zit al helemaal klaar. Elibeth Maathuis, mijn vriend en collega. Met zijn maatwerkende muziek. En dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Arie is er ook weer. We hebben een nieuwe morgenster. En ook weer heel veel lekker oud nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. Blijf lekker hangen bij dit station Radio Seabreeze. En graag tot morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer in het noorden en westen, eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
11: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: 5, 4, 3, 2... 1.
13: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
14: The greatest music ever made. Classic hits.
15: Seabreeze. Seabreeze AM.

Lady Rose, Mungo Jerry. Ja, het is dinsdag. En maand voor de kindermuziek is er weer. Tot 10 uur ben ik bij je met een reis door al die mooie muziekjes. En we kwamen eruit. Natuurlijk, Milko Roodnat. Deze week, hele belangrijke week voor hem. Hij trekt de deur van zijn oude huis dicht. En opent de deur van zijn nieuwe huis. Donderdag gaat hij over. Nou, dat is spannend, kan ik je vertellen. Maar goed, daarover meer natuurlijk vast nog wel bij hem in het programma. En wij gaan door met Barkner Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

de country van John Denver, My Sweet Lady. En we gaan naar Friesland, 1998. Een nummer Woorden zonder woorden. Een zanger Siep van de Ploeg, dan weet je het. Dit is De Kast. MUZIEK

Lady. Het komt van het album The Best of the Little River Band uit 1995. En luister naar Maatwerk in de Muziek. Ja, met een reis door al die mooie jaren. En die nummers, zoals deze van The Three Degrees, Dirty Old Man.

Clapton and a Wonderful Tonight. Een nummer dat wel heel speciaal voor hem is. Ik zal het maar eens even opzoeken op internet. Dan kun je alles lezen daarover. And love is a wonderful thing. Ja, dat weten we natuurlijk. Dit is Michael Bolton. Hij bezingt het.

inderdaad, voilà, that's a wonderful thing. Michael Bolton. En we gaan naar Carly Simon en James Taylor, devoted to you.

Sons of Mary, een hit 1976 voor Sutherland Brothers and Quiver. En we gaan naar Frankrijk. Je t'aime. Ja, Serge Lama.

Lofgren en Shine Silently. En ik heb een nummer van Engelbert Humperdinck klaarstaan. Ja, niet Please Release Me, maar The Last Waltz.

Robert Humperdinck en The Last Waltz. Nou, ik kijk op de klok. Niet The Last Waltz, maar wel de laatste plaat vandaag bij Maandwerk in de Muziek. En die komt van Diana Ross en Lionel Richie. Endless Love. Wij gaan lekker op de koffie. Koffiekop leidt bij Tom Potterman. En ach, ik ben er morgen weer.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is ons thuis staan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer in het noorden en westen, eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Lekker lang en lekker, ja, zeker weten. Heerlijke plaats van Clear and Clear van die 1968. Oh, Suzy Q. Ja, nou, ze zongen daar nog een klein beetje door de neus. Oh, Suzy Q, hoorde u dat? Ja, lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Een bijzonder goede dinsdagmorgen.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Ja, heel veel gezelligheid. In Den Haag zijn ze zich druk aan het opmaken voor Prinsjesdag vandaag. En ja, er zijn al heel veel mensen die daar naartoe gegaan zijn om te gaan kijken. Maar ja, de boeren die pikken het ook allemaal niet langer meer. De boeren die gaan vandaag heel Nederland plat gooien, hebben ze gezegd. Of het ook zo is, nou ja, ik heb geen idee. Maar ik ben benieuwd of het allemaal gaat gebeuren. Want joh, ze beloven heel wat hoor, de heren boeren, de farmers en gaan zo maar door. Nou ja, het is allemaal wat. Als we straks geen boeren meer zouden hebben, dan hebben we ook geen eten meer. Daar ben je mooi klaar mee.

0: weet je wat wij altijd zongen vroeger? Baby, houd je bek. Ja, het is allemaal wat heerlijk. Een plaat van de Eagles ook alweer uit, ja, heel erg lang geleden.
1: Don Polderman.
0: Lekker bakkie koffie compleet. Ja, en weet je wat er allemaal gaat gebeuren vanaf vandaag? Dat weet ik niet hoor. Oh, we horen het vanmiddag allemaal. Ja, tijdens Prinsjesdag. Ja, ik vraag me wel eens af hoe koning Willem-Alexander zich moet voelen als hij het voor moet lezen.

0: Jawel, Kees Versluiver zit van zijn album Beleef het leven. En ja, vandaag heette het nummertje waar u naar kon luisteren. Klonk het lekker? Ik dacht het wel, hè.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze, I am.
0: 1098 en 1395, wat willen we nog meer? Ja, 1395 is even een klein probleempje in verband met ooievaars die op de antennes zitten. En die maken de boel een beetje kapot daar allemaal. Het is allemaal wat. We gaan nu even meenemen naar Zweden namelijk. Met een groep Eken uit de Zweden vandaan. Samen met Simone Moreno. Ze hebben een mooi nummer uitgebracht. Dat heet Somvatten. Ik weet niet wat het betekent, maar ja, wel mooi.

0: een hele leuke plaat erop zit. Ja, Polk, Salad, Annie. En dat was een nummer wat gebracht werd door Tony Joe White. Ook alweer heel wat jaren geleden, luister vrienden. Radio Sebel is Europe's nummer van. Wij brengen de leukste muziek van de hele wereld in mijn omgeving.
1: Golden, around the clock.
2: Hier is Ton Polderman.
0: En daar ben ik.

0: American Breton, ja, Bend Me, Shave Me, Anyway You Want Me. Een heerlijke plaat uit het verleden van vroeger. En we kennen hem allemaal nog even. Misschien heeft hij hem wel lekker meegezongen. Want ja, heel veel ouderen die luisteren naar Radio Seabreeze. En dat is toch leuk om te weten. De jeugd ook nog wel een beetje hoor, maar toch wat minder. Want de jeugd die luistert liever naar Spotify en dat soort dingen meer. Ja, gebeurt ook allemaal. Doe niks aan. Ik ben daar niet zo'n voorstander van. Geef mij maar een lekker radiostation zoals Radio Seabreeze.
1: Goedemorgen! En vandaag met Tom Polderman.
0: Wij houden meer van de echo van de radio. Zeker als het gaat over André Hazes. Nou.

Jan van der Meer en de echo van André. Ja, zeker weten, de echo van André Hazes, hoe kan het ook anders? Het ging over Amsterdam, het ging over André. Ja, er kan er maar één André zijn, hè? De oude André Hazes die helaas niet meer is. Radio Seabreeze, Europe's number one. Heerlijke muziek. We gaan al op uw station waar muziek in zit. 1098 en 1395. AM.

0: Heeft u dat nou ook, luister vrienden? Dat laatste stukje. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Ja, duurt nog even hoor. Maar goed, in ieder geval, dat moet ik altijd aan denken als ik dat nummer van Spinning Wheel hoor. Van, ja, een heerlijke plaat hoor. Van Blood Sweat and Tears. Jaren en jaren geleden. Ja, laten we eerlijk zijn. Daar wordt aan de deur geklopt. Klop, klop. Ja, nou, straks is hij er weer, hè. Klop, klop. Ja, binnen zonder kloppen. Maar dat gebeurt ook allemaal om 11 uur. En dan hebben we onze eigen Bieber weer. Heerlijk.
1: Go, go. This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 ja, hours a day.
0: Ik heb hier een mooie plaat van een Nederlandse artiest, luistervrienden. Dan heb ik het over Frankie Goldring.

Brabant vandaan, zoals ik al zei. Noord-Brabant om precies te zijn, want zo heet het in Nederland. Hè. Je hebt ook gewone Brabant, maar dat ligt in België. Ja, maar je hebt ook Noord-Brabant en West-Brabant heb je trouwens ook. Ja, het is, wat, het is allemaal wat... het is overigens één provincie hoor, het Noord- en West-Brabant. Maar ja, de ene zegt het is West-Brabant als je in bijvoorbeeld in wat zal ik zeggen, in Breda zit of waar onze eigen Anton Nachtzaam woont. Die zegt van ik woon in West-Brabant, zegt hij dan. Ja, dat is leuk. En als je nou toevallig in Eindhoven woont of je woont in Den Bosch, dan zeg je ik woon in Noord-Brabant. Ja, gekke, gekke, gekke. Radio Seabreeze, beste keus voor al die radio. Zeker weten, de allerbeste keus voor al die radio. Radio Seabreeze, Europe's nummer van gezelligheid, kent je tijd. Oh, dit is ook mooi.

Check and check was dit. Ja, het is allemaal wat. Ja, terwijl de boeren over het algemeen vandaag allemaal met protestacties bezig zijn in ons kleine kikkerlandje. Tenminste, dat hebben ze beloofd dat ze dat zouden gaan doen. Ja, zijn de koeien hartstikke blij hoor. En de wij, nou.

0: opzij.
1: Een plaatje van onze opperkoer, ja, leuk hè. Het plaatje moet eigenlijk in het voorjaar gedraaid worden, want het is een voorjaarsplaatje. Want ja, heeft u er wel eens gezien in het voorjaar trouwens, ja, als je bij een boerderij bent. En de koeien mogen voor het eerst naar buiten, joh, wat zijn die beesten er allemaal blij hè. Onvoorstelbaar.
2: Are you constantly on the go, trying to improve your status quo? Well, good for you and lots of luck, but you need help when making a buck. Keep in the know with Living Radio.
3: Radio Sea Breeze.
4: AM.

0: Foundations waren dit met Baby Now That I Found You. Nou en of. En ik ben blij dat ik jou allemaal gevonden heb, hoor. Want daarom luistert u naar Radio Cyberis Europe's number one.
1: U luistert naar Koffie Compleet.
2: Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl.
3: You can now download our app and listen to us on the go by your mobile phone. Just go to your app store and download Radio Seabreeze.

leuk. Ja, toch? Sada Evils, ja, samen met de Alexander Bates Quartet. En in other worlds, I love you. De songs zijn daar toch leuk. Sada Evils, wie is het eigenlijk? Zult u zich afvragen? Misschien nou een tijdje terug is ze in het programma geweest hier bij Koffie Compleet bij Radio Seabreeze. En toen heeft ze hem het een en ander verteld over een nieuw album wat ze gaat opnemen. En dat is bijna klaar. En zodra dat klaar is, komt ze zonder enige twijfel hier weer heen. Maar Sada Evils, ja, dat is de dochter van Tineke de Nooi. Tineke de Nooi heette vroeger Tineke Vos. En haar vader, de vader van Sada Evils, dat was Tony Vos. Misschien kunt u zich wel herinneren. Ooit, heel lang geleden, programmaleider bij Radio Veronica, toen ze nog op de Noordzee dreven. En later is hij gewoon zelf lekkere jazzmuziek gaan zingen en brengen en dat soort dingen meer. Oké, dat is ook de reden dat Sada Evils ook heel veel jazzmuziek brengt. Goed, wat mij betreft, ik hoop dat u genoten heeft van het programma Koffie Compleet voor vandaag. Morgen ben ik er weer en ik kan alleen maar zeggen, een hele

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Gedser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke Republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: Muziek hoor je hier, ja hier.
7: Oh, mijn schaaf, te gek, echt wel heftig hoor.
8: Landgenoten.
9: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
10: Binnen zonder kloppen.
11: Beetje vreemd, maar
10: wel
11: lekker.
10: Waar is iedereen dan? Hallo?
12: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
13: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Ah, goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. We danken de collega's die vanmorgen ook om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit ook weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je weer de alleraardigste wereldmuziek uit de 70's van de vorige eeuw horen. Muzikanten zijn zoals gewoonlijk voor een groot deel internationaal. En dit zijn de makers van vandaag. Carl Douglas, The Bellamy Brothers, Ocean, The Moments and the Whatnots, Imka Marina, Peter Frampton, The Kinks, The Gibson Brothers, 10cc, Honey, Nino Tempo, Damien Russo's, The Cats en we begonnen de show met Tony Sherman en Tonight. In 1974 die de 11e plaats haalde in de top 40. Tony is een Curaçao's Nederlandse soulzanger uit Haarlem die zijn loopbaan begon in 1967 bij de Young Lovers. In de jaren 70 had Sherman zowel solo als ook met zijn broers die de Sherman Brothers heten hoge noteringen in de Nederlandse top 40. De tweede single in de show is van de Britse rockgroep 10cc. Donna was hun tweede single en hun eerste eigenlijke hit. Het haalde de tweede plaats in 1973.

Ja, en dat leek echt niet op wat 10cc later is gaan maken, gelukkig. In het eerste triootje Hits from the 70s non-stop zijn ze te gast. De Canadese gospelgroep Ocean en Put Your Hand in a Hand, die goed was voor een derde plaats in de top 40 van 1971. De broers David en Homer Bellamy met Let Your Love Flow staan klaar. En nu eerst de Jamaicaanse zanger Carl Douglas en Kung Fu Fighting, die de eerste plaats haalde in 1974.

Nummer 6 in de playlist van Binnen Zonder Koppen. Dat betekent de Europaradeplaat. En die komt deze keer voor aardigheid weer eens even uit Alexandrië, Egypte. Eind jaren 50 verhuisde Demis Roussos naar Griekenland, waar hij leadzanger werd van de band Aphrodite's Child. Hij treedt aan met Alvides 1, waarmee hij in 1974 de vijfde plaats haalde in de Nederlandse top 40. Het origineel werd in 1950 gemaakt door Rudy Schuller.

In het tweede triootje van drie non-stop verwelkomen we de Britse rockband The Kinks met de live versie van Lola. Imca Marina met Vino, waar blijft de wijn uit 1975. En nu eerst de Engels-Amerikaanse arena rocker Peter Kenneth Frampton. En de live-uitvoering van Show Me The Way, die in 1976 hier de eerste...

0: in de koffie.
1: Jongen, jongen, jongen, wat een herrie, wat een herrie.
2: Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: rare verhalen die je niet gelooft, maar echt waar zijn.
1: Duizenden euro's boete die dit jaar zijn uitgedeeld aan asielzoekers die zwart rijden in de trein tussen Zwolle en Emmen, kunnen de prullenbak in. De boetes blijken niet geldig te zijn omdat de asielzoekers zich identificeerden met een COA-pas. Arriva is verbaasd en waarschuwt voor de gevolgen. Bijna elke dag pinnen we zonder even na te denken. 4 cijfers van je pincode, 1 druk op de groene knop en het bedrag wordt van je rekening afgeschreven. Maar achter die eenvoud schuilt een harde realiteit. Duizenden anderen gebruiken dezelfde pincode. Statistisch gezien is het risico dat iemand hier misbruik van kan maken klein. Drastisch je pincode veranderen en allerlei opties afwegen is dus niet noodzakelijk. Een vrouw uit de Amerikaanse staat Ohio heeft ruim 1,8 miljoen dollar gewonnen met een kraslot dat ze eigenlijk helemaal niet wilde kopen. Na belasting hield ze volgens de loterij omgerekend ruim 1,1 miljoen euro over.
2: Seabreeze, rocking all over Europe on 1395.
3: We are
2: Seabreeze.
4: Audio transistor radio.
3: All over Europe, musical power.
2: 1395.
1: Zometeen hoor je de Alkmaarse zangeres Hanny met de Rikkels en Mario, waarmee ze tweede werd in 1974, voorafgegaan door de Franse disco salsa band The Gibson Brothers en de Non-Stop Dance uit 1977.

In het derde triootje, oud en een beetje non-stop fout, staan gepland. Broer en zus Nino Tempo en April Stevens met The Love Story uit 1973. Where Have I Been Wrong uit 1971. En we starten het setje met Amerikaanse Moments and the Whatnots, die met de meisjes in 1975.

De afsluitende instrumentale is gemaakt door de Argentijnse pianist en componist Waldo de Los Rios met de First Movement van Mozart's Symfonie nummer 40, die in 1971 de eerste plaats haalde in de hitlijsten. Wolfgang voltooide het originele stuk op 25 juli 1788. Met dit vrolijke deuntje gaan we naar de 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de middagbreeze. Morgenochtend om 11 uur ben ik er weer met een nieuwe Binnen Zonder Koppen. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu on Radio Seabreeze. Always your marvelous music station, 24 hours a day, Europe's number one.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n 33 miljard dollar, waarvan ruim 22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
7: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

voor het afgelopen uur binnen zonder kloppen. En morgen ben je er weer rond de klok van 11 uur hier op Radio Seabreeze. In Bart's Middle Breeze, Whitney Houston, Billy Ocean, Duran Duran en natuurlijk nog veel meer. Maar eerst muziek van Bill Withers.

thuis. Bookie Wonderland van Earth, Wind and Fire. Samen met The Emotions. Verscheen in 1979 en werd een enorme disco-hit. De strakke groove, de blazers en de krachtige samenzang zorgen voor een plaat die vanaf het begin pure dansvloeren-energie uitstraalt. De tekst draait om ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid door je helemaal over te geven aan de muziek en het dansen. Een absolute disco-klassieker die nog altijd onweerstaanbaar swingt. In Bud Smiddlebury's EWF, samen met The Emotions en Bookie Wonderland.

Schuimer aan tafel. Heet smakelijk als je aan het eten bent. Wij hebben de volle pot koffie gezet. Eten een broodje met je mee. En luisteren naar muziek van Billy Ocean. Hier is Are You Ready?

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert naar de 1098 of de 1395 AM. Of via onze stream live.radiosibris.nl.

die verscheen in 1986. En dat nummer staat op het album Invisible Touch. Het nummer heeft een opvallend warme en toegankelijke sound, met een hoofdrol voor de krachtige zang van Phil Collins. De tekst gaat over het besef dat een relatie op het punt staat te verdwijnen en de frustratie over wat verloren dreigt te gaan. Een melodieuze Genesis-klassieker waarin de emotie vooral in het refrein sterk naar voren komt. In Bart's Middle Breeze, Genesis.

zoek naar een plaatje die je niet zo vaak hoort. We hebben er één gevonden. Dat was Pato Benton samen met UB40. En dat nummer Baby Comeback uit 2019. En Jelle B. ervoor, een nationale Nederlandstalige plaat. Mooi! En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En wij gaan eruit met Bananarama en Shy Boy uit 1982. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Morgen zijn we er weer, net even na het nieuws van 12 uur. Heel

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter von der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Von der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles Muziekboutique.
1: We begonnen met wat ik noem een zeeklassieker. Een nummer dat groot gemaakt werd in de tijd dat de zeezenders nog op de Noordzee lagen. Jane Americans, Caramia en dit soort muziek. Welke zaterdagmiddag hier bij Radio Seabreeze in het programma Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dan zetten we de zeezenders centraal. Maar goed, zover is het nog niet. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. En tot twee uur ben ik bij je met gewoon de lekkerste muziek die je op dit tijdstip kunt wensen. Bijvoorbeeld deze, ABBA, de telefoon gaat.

0: is nog wel een leuk zeezenderfeitje te vertellen over dit nummer van ABBA.
1: Goedemiddag van 1 tot 2.
0: In de tijd van Radio Monique, dat ze nog geen telefoonverbinding hadden met het land, hadden ze dit nummer. En als dat nummer dan gedraaid werd, dan wisten ze aan land dat ze contact moesten zoeken met de Ross Revenge. Ja. Ja, leuke feitjes. En zoals ik al zei, dat hoor je meer op de zaterdagmiddag van 4 tot 6 bij Radio Seabreeze. We gaan naar de jaren 80, 1982 volgens mij. Dit is Yazoo en Don't Go.

0: Als je het leuk vindt om dit soort nummers weer eens een keer te horen, dan zit je bij Radio Seabreeze helemaal op de eerste plaats.
1: De gek van der Mark. De beste gouden ouwe.
0: Nog eens een mooie plaat voor je. We gaan maar eventjes naar Duitsland. Peggy Marsh in de jaren 60 had ze een hit met I Will Follow Him.

Peggy Marsh, het was de lievelingszangeres van mijn vader. Hij had een LP van haar en die werd zo vaak gedraaid dat die LP langzamerhand doorzichtig werd. Peggy Marsh, and I will follow him. We draaien er weer eentje uit die Galerij der Hollands Glorie. Canyon. Vertaling van volgens mij een Italiaans nummer. Als ik maar bij jou ben.

uit de galerij de Rollers Lorry. Straks gaan we weer een nieuw nummer toevoegen. Canyon, als ik maar bij jou ben. En inderdaad, ik heb het even nagekeken. Het is van oorsprong een Italiaans lied. Maar zo klonk het ook wel een beetje. Vind ik wel hoor, ja. Oh, lekkere vette soulmuziek. Dit zijn de OJ's. Shiftless, Shady Kind of People.

Ik hou wel van dit soort vette soulmuziek. De OJ's waren dat. En we blijven even in de jaren 70. Dat is toch wel een sensatie om hen te leren. Onder andere dit nummer. Follow me.

Ik weet wel, in die tijd was er een hele discussie. Is dit nou een man of een vrouw? En er waren zelfs televisieprogramma's aan gewijd om dat te analyseren. De uitkomst weet ik niet, maar ik denk dat dat anno 2026 allemaal niet meer zo'n issue zou zijn. Mandalier, wel fraai van haar in de vorm van Follow Me.

She sure is ugly. Yeah, baby, but

0: Vrij van de Trini Lopez. If you wanna be happy. En we hebben er weer een.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: De Britse zangeres songwriter Lucin bracht in april het nummer Love Bites Back uit. Helaas naast de hitlijst gevallen.

van die nummers, dat als ik dat hier draai in Frankrijk, dan heb ik meestal de dansvloer wel vol. Willie Nelson en On The Road Again. En dat geldt voor deze.

Muziek afkomstig van het debuutalbum van The Everly Brothers uit 1957-1958. Bye Bye Love. Dat album heette The Everly Brothers. En dit is New Diamond. 1977. Desiree.

gaan een nummer toevoegen dat toch wel een historische betekenis heeft. Het gaat over een vrouw die van pakweg 1553 tot 1558 de koningin was van Engeland. En in haar periode, ze had een schrikbewind, kwamen heel wat mensen op de brandstapel terecht. Met name mensen die een geloof aan hingen dat haar niet aanstond. Een cabaretgezelschap, Tom en Dick, maakte er een lied over. En dat gaan we toevoegen aan de galerij de Roland Slory. En je hebt het denk ik al begrepen. Dit is Bloody Mary.

Going Back to China. Muziek van Nederlandse bodem. Dat was Diesel. Hetgeen langzamerhand onbetaalbaar wordt, begrijp ik, in Nederland. We weten allemaal aan wie we dat te danken hebben. Door met de lekkere muziek hier op deze dinsdagmiddag bij Radio Seabreeze. Dead or Alive.

You Spin Me. Round and round like a record. Dead or alive. En daarmee zijn we wel een beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van mijn muziekboutique. Op deze Prinsjesdag. In de loop van de middag weten we allemaal wat we het komende jaar kunnen verwachten van het kabinet. Nou, een toepasselijke plaat. Prinsjesdag. Ja, dan kun je niet om prins zijn. Money don't matter tonight. Veel plezier met Leo. Wat mij betreft, tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. Volgens hem is democratie meer dan de meerderheid die beslist. Hij vraagt om betrokkenheid van iedereen. De koning noemt vrijwilligers en mantelzorgers voorbeelden van mensen die bijdragen aan de samenleving. En ook moet het vertrouwen in de politiek en overheid worden hersteld. Willem-Alexander zei dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. Bij Breukelen stonden meerdere hooibalen in brand, waardoor er veel rook vrij kwam. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De politie onderzoekt nu wie de branden heeft veroorzaakt. Die vallen samen met boerenprotesten die vandaag op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Maar het verband ertussen is nog niet bevestigd. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. Volgens ProRail is er op 27 plekken materiaal op het spoor gelegd, zoals buizen. Daardoor lag het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land urenlang grotendeels stil. Volgens de NS zijn de treinen op de meeste trajecten alweer gaan rijden. Boerenorganisatie Agractie zegt niet te weten wie er achter de treinspoorsabotage zit. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Qasem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Volgens Greenpeace besloegen de vlekken zaterdag al samen zo'n 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie afkomstig van een olietanker die eerder werd beschoten. Ook voor de kust van Oman is een olievlek gezien in een gebied waar veel vogels broeden. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olie en gas. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
5: Valdorpelshop.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En dat was muziek afkomst van Saskia en Serge. De Disco Train. En dat uit het jaar 1983. Leuk dat je erbij bent natuurlijk hier bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je tot aan 4 uur. We gaan weer 2 om 2 doen. En daarvoor gaan we weer lekker veel plaatjes draaien vanaf de vinyl. Maar op de eerste plaats moet ik ook even Paul van der Mark bedanken voor zijn muziekboutique. Want dat was natuurlijk ook weer heerlijk om naar te luisteren.
1: Dit is Leo Schipper.
0: En net waren we al eventjes in het jaar 1983 en dat blijven we nog even. En van de country disco gaan we naar de echte disco. En dat met Vinnie.

Zijn echte naam was eigenlijk Walden Robert Corsotto. Maar we kennen hem natuurlijk beter als Bobby Darin. Geboren in 1936, overleden in het jaar 1973. En had dus best een grote hit in de jaren 60 met Spliss Splash. Weet je wat, Nederlandstalige muziek, daar zijn we even aan toegekomen. En dit is normaal. Hij Kiko Wakon. Komt het goed uitspreken.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

Bay City Rollers. En daarvoor gingen we even naar het jaar 1976. I Only Wanna Be With You. En de Bay City Rollers die kwamen eigenlijk uit Schotland vandaan. En ze maakten zogenaamde teenie bopper muziek, oftewel bubblegum. Dat wordt het ook wel een beetje genoemd. In de jaren 74 tot 76 waren ze met name mateloos populair in het Verenigd Koninkrijk. Ook, zeker ook in Nederland hebben ze al wat hitjes gehad, waaronder dus deze. We hadden net al even een soort medley van Saskia en Serge. En dit is er ook zo eentje van de Dixie Seven en de Swing Stars. En die maken een medley van Mooi Holland, Wie is Loetje, Bel me even, 777, Spring maar achterop, Louise zit niet op je nagels te bijten en Meneer Dinges. Luister maar, echt ouderwetse Dixie muziek.

heette hij Manfred Lubowitz. Geboren in Johannesburg in Zuid-Afrika. Maar toen begint onder de naam Manfred Mann. En dit was een nummer uit het jaar 1964 genaamd Doeba Diddy Diddy. Wat natuurlijk later ook nog eens een keer is vertolkt, volgens mij, door de dames van de Dolly Dots. Maar wat dat betreft gebeurt er dan wel vaker met zeg maar oude nummers die opnieuw uitgebracht worden. Goed, we gaan verder met Elbow Bones and the Racketeers. And a Night in New York.

0: En terwijl ik dan een beetje de LP zit te lezen waar het dan vanaf komt, dan zie je dus dat die nummer genaamd is Because I Love You en afkomstig is van een band met Majority One. En dat staat dus bij R. Long. Dan denk je in deze eerste plaats dat het om Robert Long gaat, maar dit is niet minder waar. Het is natuurlijk een Engelse band en de beste man heet Rob Long, jawel. Goed, gaan door met muziek van The Indexers. Hier is die original sin.
1: You might know of the original.

luisteren naar het jaar 1973 en dan met Sandy Coast. En misschien wel een nummer wat niet zo heel erg bekend is. De Blackboard Jungle Lady. En de band heeft natuurlijk bestaan zeg maar tot aan 1971. Ze staat hier, of ze zijn in 1971 begonnen met natuurlijk het bekende nummer True Love, That's a Wonder. The Eyes of Jenny hebben ze ook nog gemaakt. Dus wat dat betreft is dit nummer eigenlijk wel een beetje wat minder bekend nummer. Zeker wel.

weer even terug naar het jaar 1967. En dat met de Yardbirds uit het jaar. En met het nummer Little Games. En de Yardbirds zijn opgericht in het jaar 1963. Met onder andere Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page. Maar die zaten er in 1967 al niet meer bij. Maar ze maakten in ieder geval lekkere muziek natuurlijk. En daar bij de Yardbirds. Goed, voor de volgende.

het nummer heet natuurlijk Mommy Blue. Dat heeft geen twijfel. Ooit is er gezongen door een Franse songwriter Hubert Giraud in het jaar 1970. En daarna in 1971 uitgebracht door Nicoletta in het Italiaans. En daarna volgden er nog een heleboel, waaronder dus deze ook van de Poptops. Mommy Blue dus. Een nummer wat dus in heel veel talen uitgebracht is, zelfs ook in het Nederlands. Goed, we draaien nog even lekker door met heerlijke muziek. En voor deze gaan we weer even richting de jaren 80. Gaan we doen met Michael Jackson, PYT. En dat is natuurlijk gewoon een afkorting die staat voor Pretty Young Thing.

even teruggaan naar het jaar 1977 en dat met de Ohio Express. Yummy, yummy, zoals het nummer genaamd. En ik kijk naar de klok, het is bijna 3 uur en dat betekent dat we even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws en wat berichten. Tot het zover is, laat ik je nog even genieten van de muziek van Dave A. Stewart en Kenny Dulfer. Natuurlijk op de saxofoon. Hier is Lily Wassier. Tot zo.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect voor de doden, terwijl het juist belangrijk is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. De politie begon een zoekactie nadat een man bij de Rijkerswoerdse plassen het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Het signalement van de gevonden persoon komt overeen met dat van Sanders, die in 2011 bekend werd als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Ook zijn familie en vrienden zouden bij de plas aanwezig zijn. De politie heeft de identiteit nog niet officieel bevestigd. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

we dit uur gaan beginnen met de muziek van Duran Duran, de nieuwe man aan Monday. En Duran Duran, afkomstig uit Birmingham, opgericht in 1978. En naar verluid zijn ze nog steeds muzikaal actief. Leuk dat je erbij bent hier natuurlijk. 2 om 2, dat gaan we nog doen tot aan 4 uur. En zoals gebruikelijk pak ik zoveel mogelijk de muziekjes van de ouderwetse vinylplaatjes. En daarvoor gaan we lekker terug in de tijd naar de jaren 60, 70 en 80. En om het maar gelijk eens even het woord bij daad te voegen. Hier Claude Martin. Nee.

We hebben terug naar het jaar 1980. En dat met Stephanie Mills. Never knew like this before. En eigenlijk is dat echt de enige grote hit die ze gehad heeft. Ze heeft daarna nog wel wat andere werkjes uitgebracht. Maar dat had niet meer de nummer 1 positie wat deze plaat gemaakt heeft. En Stephanie Mills was in ieder geval een zanger, een singer-songwriter, een studiomuzikant, een filmregisseur en natuurlijk ook gewoon zelf gewoon muzikant. Jawel. Goed, Nederlandstalige muziek, daar zijn we weer even naartoe. Dan gaan we naar het jaar 1983 met een grote hit voor VOF de Kunst. Suzanne.

Dat zijn van die vrolijke plaatjes. En daar beginnen we naar het jaar 1976 met Teach-In. Ik stond natuurlijk net met de dingedong het Eurovisie Songfestival gewonnen. En toen kwam er gewoon nog even een hit achteraan. Upside Down. Goed, voor de volgende. Gaan we naar het jaar 1974. Is even heel iets anders. Stevie White. Hier is de Eevee. En dan wel part nummer 1.

zijn eigenlijk best wel een beetje bijzondere plaatjes. Het zijn natuurlijk wel een soort van eendagsvlieger geweest. Kiki en Pearlie, Patrick en Montcherie. En dat in de productie van onder andere Peter Koelewijn. Zo kan ik hier teruglezen op de LP, jawel. En dat gaat natuurlijk met name over, ja, alleen mooie herinneringen uit het verleden. Nou ja, over verleden gesproken. Ja, dat zing ik natuurlijk helemaal goed hier bij Radio Seabreeze. Want ja, we gaan eigenlijk regelmatig, doe ik eigenlijk bijna altijd, terug naar het verleden. Naar de jaren 60, 70 en 80. En voor deze zijn we weer even aangekomen bij de laatste periode, inderdaad, die jaren 80. En dat samen met Nick Kershaw. Wouldn't be a good.

zijn toch een van die heerlijke nummers. Daarvoor gingen we terug naar 1969 met Mighty Sparrow en Byron Lee. Only a Fool. Breaks his own heart. Goed, voor de volgende heb ik even een singeltje liggen waar ik even niet doorheen wil praten. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1973. Only. Het is namelijk het originele singeltje van Cockney Rebel, die genaamd is Sebastian.

0: Heb je een muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
0: Stuur het.
1: Stuur het
0: naar leo@radioseabreeze.nl.
1: leo@radioseabreeze.nl.

terug naar het jaar 1972. En dat met de muziek van Billy Preston. Where Can I Make It? William Everett, oftewel Billy Preston, geboren in Houston in 1946. En overleden in Scottsdale. En dat ligt in Arizona. En dat gebeurde in het jaar 2006. En hij was natuurlijk gewoon een toetsenist, maar werkte onder andere dus ook samen met de Beatles. En werd dan ook vaak

hij de Beatle genoemd. Ja, zo leer je nog eens wat. Goed, dus even wat tijd voor Nederlandstalige muziek. En een van de groepen in de jaren 80 die zeer succesvol was natuurlijk Het Goede Doel. En een van de eerste was genaamd Geboren. En dat voor het geluk.

terug naar het jaar 1974 met de Sutherland Brothers and Quiver. You Cut Me Anyway. En eigenlijk ben je deze band het meest bekend met de nummer The Arms of Mary. Maar ze zijn ook de componist eigenlijk van de nummer Sailing, wat later bekend is geworden door niemand anders dan Rod Stewart. Door met Hans Vermeulen. I couldn't stay away from you.

toch nog even gauw nog een keer naar Hans Vermeulen. And I could stay away from you. En dan gingen we nog even naar het jaar 1976. Stay away from you. En ja, ik zie hem al lopen hier in de gang natuurlijk. Hans de Knecht, want die gaat zo direct zijn Middle of the Road show weer doen. En ja, dat wordt natuurlijk ook weer helemaal gezellig. En uiteraard hebben we nog heel veel andere programma's hier op Radio Seabreeze. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. Ik ben de volgende week weer. Ik ga je verlaten met nog één nummer afkomstig van de band met de naam Apollo 100. En de nummer is genaamd Joy. Wat mij betreft, tot de volgende week.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van president Erdogans decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

van Hotje. Het was 1970, zeg. Dorsey, Bikkie, Mick en Titch op 1.0.

Nee. Van een nieuwste album, Black and White. Zo stond hij tenminste in 1981 te koop. Zo lang geleden. Ja, het is zo lang geleden, lieve vrienden. June, Roos en Anita Pointer. Samen de Pointer Sisters. Should I Do It? Terug in de show. Waar de plaat thuis wordt. Al zoveel vrolijke en spontane muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden.

The Classics, Nederlandse band, opgericht in 1967 in Stamrooi, Limburg. En van oorsprong een showorkest. De Classics die scoorde vooral in de jaren 70 van Brits. Een van de grootste werd My Lady of Spain. In het begin trad de groep voornamelijk op in de regio en nam deel aan talentenjachten. En tijdens één van die optredens was de band ontdekt door platenbaas Johnny Hoes. En die wist wel raad met de royalties, lieve mensen. Ja. Welkom, dit is de Middle of the Road Show met zometeen een fijne, wachtende keukengordijnen. Allereerst deze tante, toen nog jong en wild, Patricia Pai. En Who Let the

plaatje uit het hoesje. Ja, inderdaad, op zo'n 45 toer dingetje. Leuk, hè? Hij glimt nog als nieuw, alsof hij nog nooit gedraaid is. Kan me niet meer voorstellen. Nee, gekheid. Patricia Fry, vrienden. Heeft er heel veel jingles ingezongen voor Veronica. Ja! En toen was ze inderdaad ook nog een jong meisje. Who let the heart dig in? De Songfestival overwinning was met een overmacht die maar zelden gezien is. 61 punten meer dan de nummer 2 Israël. Het gebeurde met Nicole, I Miss You Frieden. Dit is

1976, 1990. Ja, zo'n beetje 14 jaar popgeschiedenis. In die periode waren ze actief. Magic Man. Och, daar begon het mee in 76. Crazy and You, Barracuda, noem ze maar op. In de jaren 80 geweest, terug met een paar dijken. All I wanna do is make love to you. Lieve luistervrienden, waarom ik op deze aangeloot? Dan gaat hard. Het werd nummer 5 in de Single Top 100. Hier gewoon gezellig in de kikkerlandje Nederland. In de polder. Net zoals in Vlaanderen natuurlijk. Ach,

Tim Timmer al langer aan de weg dan de Rolling Stones, hè? Er werd wat afgetimmerd op deze mannen. Uit de Hoog, ja, inderdaad. Golden Earring. Another 45 miles. Uit 1970. Trek even een deur open, hoor. Even kijken. Jongen, onder het

1974 werd Michael McDonald zanger bij Steely Dan. En in 1975 sloot hij zich aan bij de Doobie Brothers als invaller voor de zieke frontman Tom Johnson. Die 2 jaar later na een moeizame herstelperiode zou vertrekken. En hierdoor werd McDonald tot aan de breuk in 1982 van de Doobies vast bandlid. En veranderde hij in de jaren de muzikale koers, jaren 80. Patti LaBelle is ook met hem mee in On My Own. En ook Sweet Freedom, die zojuist hoorde met een

Men fluistert dat ze nog steeds bestaan. We hadden wel een nieuwe bezetting. Hey, ze hebben wat leden versleten hoor, deze meiden. The Female Intuition. Vrouwen hebben van die gevoelens waarvan je zegt, zo. Het trio is samengesteld in 1983 door Erik van Tijn en Jochem Fruitsma. Gewoon Mai Tai. Dit is de Middle of the Road Show. Wereldwijd. Voor jou. Nou, lekker toch? De voltooid verleden tijd. Een hele uur lang op je radio. Web radio. Via de eten.

Lane, jongens. Even naar Aruba. En dat is het idee trouwens ontstaan van deze plaat. De oostenwind. One way wind. Altijd naar het oosten. Op Aruba. Over Aruba gesproken. Wie niet bang is voor koud zeewater, die kan met een gerust hart naar Aruba komen. Tijdens de koelste maanden is het zeewater rondom Aruba. Aruba, gewoon ongeveer nog zo'n 26 graden Celsius. En tijdens de warmste maanden loopt het op naar liefst 29 graden Celsius. Zeewater, mensen. Ter vergelijking, onze eigen Noordzeekust heeft in de warmste maand augustus een watertemperatuur van maximaal 20 tot 22 graden. Maar je moet wel even voor vliegen. Ja hoor. Met dank aan de kids. One Way Wind uit 1971.

was het keiharde leven, hè? Van 9 tot 5. Net als een DJ, als het ware. Daar had Dolly Oei Oei Paten. Intussen ben ik op zoek naar enkele sponsors. Ja, een reisje naar Aruba zie ik inderdaad wel zitten, maar nee. Ach, crowdfunding lijkt me ook wel leuk. Vrienden, tot zover en hey.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. En ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. In 2008 en 2029 moet er 200 miljoen euro extra worden bespaard. Maar hoeveel banen verdwijnen en welke overheidsdiensten worden geraakt is nog niet bekend. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra geld voor crisisbestrijding en gaat er naar de AIVD de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. De klimaatdoelen voor 2030 zijn volgens de Raad van State al praktisch niet meer haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma zegt dat ook het doel voor 2040 snel dichterbij komt en de politiek nu duidelijke keuzes moet maken, zodat ook bedrijven zekerheid krijgen over de toekomst. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Volgens de Italiaanse regering zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. De controles werden eind juli ingevoerd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De Italiaanse premier Meloni uitte toen stevige kritiek op Spanje en dat land voerde toen als reactie zelf grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
5: De 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Financiën minister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Een meisje, jij vindt fijne banen. Bij Randstad uit zijn bureau.
2: Ben jij zo'n jong meisje dat vrij wil zijn, dat zelf wil uitmaken wanneer ze wil werken? Pak dan Randstad. Voor dagen, weken, maanden fijn en goed betaald werk. Randstad.

jij het beste uit je radio wilt halen? Blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Rob Jette heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jette zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn, van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het weer, vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Hij zou zich omdraaien in zijn graf, die Ludwig van Beethoven. Als die wist dat ILO Rollover Beethoven gemaakt heeft, geïnspireerd door zijn muziek. Welkom bij de dinsdageditie van Rockwave. Een heel uur lang weer rocken. Op de dinsdagavond, op de woensdagavond en op de vrijdagavond. Hier op de grote 1395 AM. Dit is CBS Radio en ik heet je van harte welkom.
1: Tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Altijd een graag geziene gast hier in Rockwave. Deep Purple. Dit keer met een oudje, Smoke on the Water. En wil je ook eens een keer een plaatje aanvragen? Dat kan gerust hoor. Dan ga je naar mijn Facebookpagina, naar Wim de Groot, regio Almere. En dan vul je een pb'tje in. Of je zet er zomaar een dingetje onder. Moet je allemaal zelf weten. Dan gaat dat helemaal goed komen. Even weer wat rustiger aan. Om ons eten te laten zakken. En als je net aan tafel gaat, eet smakelijk. Dit is Joe Cocker. With a little help from my friends.

It's Time for the Heroes. Meatloaf zong erover. En daarvoor als Nederlandstalige de organisatoren natuurlijk van Concert at the Sea uit Zeeland. De formatie Bluff en Wat zou je doen? Nou, ik heb maar even een lampje aangedaan, want het werd een beetje donker hier in de studio, vrienden. En ik dacht, ach, dan zie ik de playlist niet meer. En dat komt natuurlijk ook helemaal niet goed uit. Dus ik denk, hup, dat lampje aan en dan gaan we weer.

0: De Loving Awareness Band met I Like What I Like. Voorafgegaan door Huey Lewis en The News, Stuck With You. En daarvoor weer Roxy Music en Do This Trend.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

0: Als band bestaan ze niet meer, de Golden Earring. Maar wat hebben ze een mooie muziek ons nagelaten, vrienden. Dit was één van hun meesterwerkjes. En altijd loving... De Golden Earring natuurlijk in Rockwave. Maar nu eerst, 7:15. Tijd voor de tweede Nederlandstalige.
1: We speelden ooit verstoppertje.

wel gelijk, die Stef Bos. Is dit nu later? Een diploma op zak vol met leugens. Nou, vrienden, dat zit er in het arbeidszame leven van de grote Rob. Want het is inderdaad nu later, want ik ben met pensioen. Zo. En dit is Saxon, om even weer wakker te worden. Ride like the wind.

Tom Petty en de Heartbreakers. I won't back down. Nou, dat heb ik mijn hele leven ook niet gedaan, vrienden. Is niet altijd even gemakkelijk, kan ik je wel zeggen. Het is 7:05. We zijn toe aan de laatste vocale. En die is van Kim Wilde, Kids in America.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: presentatie Erik Bijma.
1: En dat ben ik natuurlijk, een nieuwe DJ en een nieuwe radioprogramma genaamd Good Vibes. En we begonnen heerlijk met Bob Marley en The Wailers. Met het nummer Could You Be Loved, komt van het album Uprising uit 1980. Voor ik wat meer uitleg ga geven over deze show, wil ik eerst nog even Wim de Groot bedanken voor zijn afgelopen uur met zijn programma Rockwave. En nog een beetje extra bedanken, want mede dankzij hem zit ik hier op deze stoel en mag ik hier DJ zijn bij Radio Seabreeze. En daar ben ik heel dankbaar voor. Goed, wat houdt Good Vibes in? Er wordt een programma vol met heerlijke reggae. Oftewel bekende, ook onbekende nummers misschien wel. En wat oud en wat nieuw natuurlijk. Dus alles komt de revue voorbij. En over nieuw gesproken, deze band draag ik een warm hart toe. De band heet Stick Figure en ze hebben een spiksplinter nieuw singeltje uit. Meet Me by the Ocean. Dat is wel toepasselijk als je bij een radiostation zit wat Seabreeze heet.

dit was natuurlijk een van de successen van UB40, genaamd Tears From My Eyes. Komt van hun album Labor of Love, volume 2 uit 1989. Het origineel is wel van een zekere Teddy Davis uit 1972. Zo, ik hoop dat je de smaak waardig te pak hebt en dat je ook wel door hebt wat voor programma dit gaat worden, hè? Hey, ik heb weer een oudje klaargezet. En waarom ook niet? De man heet John Holt. Komt van zijn album A Thousand Volts of Holt uit 1973, wat een legendarisch album is. Daar heb ik het nummer afgehaald.

Nina Joan Holt met dat mooie nummer Killing Me Softly With Her Song was dit de band Revolution met hun spiksplinternieuwe single Rock With Me. En zoals ik al vermeldde, er komt er wat oud en ook wat nieuw voorbij. Nou, wat aardig nieuw voorbij laten komen, gaan we duiken weer even terug in de tijd. Want laten we wel wezen, de roots in de reggae is wel heel erg belangrijk geweest. En dat doen we zeker met dit duo. Bob Andy en Marcia Griffiths met het nummer Pied Piper, wat van hun gelijknamige album afkomt uit 1971. En daarna is de beurt aan Jackie Robinson met het nummer Homely Girl. Jawel, de UB40 heeft er natuurlijk een mega hit mee gehad, maar die hebben duidelijk goed geluisterd naar Jackie Robinson. En de originele is wel van de Chi-Lites uit 1973.

Dit was natuurlijk een mega, mega, mega hit in 1987 van de artiest Maxi Priest met het nummer Wild World, wat van zijn album afkomt, Maxi, uit hetzelfde jaar. Het is natuurlijk wel een cover van Cat Stevens' nummer uit 1971. Zeg, weten jullie ook al dat Radio Seabreeze een app heeft waar je heel gemakkelijk dus elke show kan beluisteren? Hij is verkrijgbaar op iOS en op Android, dus maak er zeker gebruik van. Dan gaan we nu vrolijk verder met, ja, echt wel een vrolijk nummer. De nummer heet Love is a Celebration, is een singeltje uit 2023, gedaan door de band Dubust en met de zanger K-Bone.

Ja, ja, de hits vliegen om je oren. Deze dame had dan ook een knaller van een hit in 1980. Het nummer heet natuurlijk Someone Lost You Honey. En de dame in kwestie heet June Lodge. Tegenwoordig treedt ze nog steeds op, maar dan onder de naam JC Lodge. Ach, dat zal wel iets met rechten te maken hebben, vermoedelijk. Je weet ook dat je Radio Seabreeze niet alleen op het internet, maar ook via het AM kan luisteren. Hè? Op de 1098 en op de 1395. Dus er is geen excuus om niet te luisteren. Goed, de volgende band ben ik ook erg van gecharmeerd. Maar dat komt vooral denk ik door de zangeres. Zeg ik jullie eerlijk. Ik vind die stem heerlijk. Kan er niks anders van maken. De band heet Sundub. En ze doen dit samen met de saxofonist Dean Frazier. Wat een echt een legendarisch.

maar toe, geef maar toe. Hier krijg je wel een glimlach van op je mond, of niet dan? Dit was Sherry Ann met het nummer Ik Voel Me Goed. Nou, dat voel je zeker na dit nummer. Ik wel tenminste, en ik hoop jullie ook. Goed, ik ga weer even terug in de geschiedenis van de reggae. En dat doen we zeker met Yvonne Sterling. Ze doet een cover van een nummer van Olivia Newton-John. Maar dat heeft ze nou lekker gemengd in een heerlijke reggae-jasje. Het nummer heet If You Love Me, Let Me Know.

een uur toch snel voorbij, hè? Net of het niks is. Goed, dit was de eerste aflevering van Good Vibes. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben gehad. Ik had het absoluut, al zeg ik het zelf. En ja, we maken er gewoon een feestje van en dat doen we gewoon elke week. Elke week, dinsdags tussen 7 en 8, is er weer een Good Vibes met lekkere reggae. Goed, na het journaal is er nog het programma van Leo van Dijk, genaamd Finalicious. Dus ga dat zeker beluisteren. Nog ontzettend bedankt voor het luisteren natuurlijk. En we gaan afsluiten met Blondie, die zeker met dit nummer aardig met de reggae aan het flirten was. De nummer heet dan ook The Tide Is High.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Ook mag het plein dat bij het center hoort niet naar hem vernoemd worden. Het democratische congreslid Joyce Beatty had de rechtbank opnieuw verzocht de hernoeming te voorkomen. Vorige maand had het bestuur van de instelling waar Trump deel van uitmaakt besloten dat het centrum als eerbetoon naar Trump vernoemd mocht worden nadat eerder zijn naam van de gevel was gehaald. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Als Reiner Jr. wordt veroordeeld kan hij maximaal een levenslange celstraf krijgen. In december vorig jaar werden de regisseur en zijn vrouw dood in hun huis in Los Angeles gevonden. Hun zoon wordt verdacht de moorden te hebben gepleegd. Hij zegt niet schuldig te zijn. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: pak een beet. 8 minuten na 8 geworden dinsdagavond. 15 september alweer. En Barry White hoorde je aan het begin van een nieuwe uitzending van Vinylicious. Alles van vinyl, van maxi-single zo dadelijk. Heerlijke 12-inch van Daryl Hall en John Oates. LP-tracks hoor je ook natuurlijk. En singles heb ik ook weer klaar liggen. Allereerst Erik Bouma bedanken voor zijn eerste show vanavond hier bij Radio Seabreeze. Good vibes, een uur lang reggae. Ik zou zeggen, blijf lekker hangen hier, want ik heb fantastische lekkere liedjes voor je klaarstaan.
1: De beste nummers van LP's. 12-inch maxi's en singles. Dit is Vinylicious met Leo van Dijk.

dat is het enige nadeel als je van vinyl draait. Je hebt weinig tijd om van platen te wisselen. Want zeker als je een liedje uit de jaren 60 draait. Wat je net hoorde uit 63 van Millie en My Boy Lollipop. En daarvoor Love Song van Simple Minds. Afkomstig van het album Sons and Fascination Sister Feelings Call. Het was volgens mij ook nog terechtgekomen op een verzamelalbum van Simple Minds, Glittering Prize. De originele versie uit 81 bereikte in Engeland de 47e positie. In Nederland deed het helemaal niets. Ik heb goed nieuws omtrent Simple Minds. Wegens de grote vraag naar tickets kondigde de band een extra show aan in de Ziggo Dome op zaterdag 1 mei volgend jaar. Eerder werd al een concert aangekondigd voor vrijdag 30 april 2027. En beide shows maken deel uit van de V-Tour, waarbij Level 42 als special guest zal gaan optreden daar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Welkom als je net luistert. Dit is Seabreeze op dinsdagavond en Vinylalicious. Maar nu James Blunt, 1973.

Het beste van oude en nieuwe platen. Het beste van oude en nieuwe platen. Je hoort het in Vinylicious.

bekendste versie van Hey Joe is natuurlijk die van Jimi Hendrix uit de jaren 60. In 1992 besloten Willie DeVille van de band Ming DeVille Hey Joe eens onder handen te nemen door een Mexicaanse uitvoering van te maken. Het werd nog ook een succes in Nederland. Leuk singeltje, daarvoor nog James Blunt. Binnenkort komt van de man een nieuwe plaat uit. Daar is een single, 1973. Vinylicious, Radio Seabees. Tijd voor muziek die je verstaat. Dan kom je al snel uit bij het beste van Nederlandse bodem. De Dijk. Dit is Ik kan het niet alleen.

Het beste van vinyl. Beste van vinyl. Op 33 of 45 toeren. Dit is Vinylicious. Adol. Adol. Adol. Adol.

van vanavond in Vinylicious. Adult Education van Daryl Hall en John Oates. Gemixt en geproduceerd door Bob Clearmountain en Nile Rodgers van Chic. En ook de drummer van Chic deed een beetje mee op dit liedje. Tony Thompson, de drummer van Chic dus. Daarvoor nog De Dijk en Ik Kan Het Niet Alleen. En dan goed nieuws omtrent Stevie Wonder, want de man komt weer eens naar Nederland. Op 28 oktober staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tijdens deze jubileumtour zet hij zijn meesterwerk Songs in the Key of Life centraal. Het dubbelalbum verscheen eind september 1976, 50 jaar geleden dus. Het album won 4 Grammy Awards, waaronder Album of the Year, en groeide uit tot een belangrijk werk binnen soul, funk en pop. Van dit baanbrekende album speelt Stevie op 28 oktober alle nummers van I Wish tot Sir Duke en vele andere. De kaartverkoop voor dit concert is afgelopen vrijdag van start gegaan. Nou, ik heb hem hier voor me liggen, de plaat van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Dan ga ik dus even bekijken wat er allemaal op staat. Nou, zijn bekendste liedjes zijn toch wel I Wish, Isn't She Lovely en eens even kijken, Sir Duke natuurlijk. Maar ja, wat gaan we draaien? Nou, een wat onderbekender liedje van deze plaat. Die is net zo lekker hoor. Ik ga even goed kijken hoe het nummer heet, want Black Man is dit, Stevie Wonder.

Cyprius AM en Vinylisje, singles uit 1989. Een beetje wat je niet zo vaak hoort meer. Lekker hoor, dit van Neil Young. Rocking in the Free World. Hiervoor nog Elvis en Moody Blue. Afkomstig van zijn laatste studioalbum voor zijn dood. De plaat heet ook Moody Blue. Het was de laatste Amerikaanse nummer 1 voor The King. En het nummer...

Classic. After Classic. After Classic. After Classic.

1979, lekkere discoplaat van Donna Summer. Met een gitaarsolo van de voormalige Doobie Brothers en Steely Dan gitarist Jeff Baxter. Komt van de plaat Bad Girls op het prachtige Casablanca record label. En daarvoor uit de jaren 70, Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Was afgelopen week op vakantie in Duitsland. Ja, dan ga je dus verschillende platenzaakjes af. En ja, sommige stellen ook helemaal geen reet voor. Dan hebben ze helemaal niets. Ja, het stinkt daar behoorlijk muf. En ze hebben maar een paar plaatjes staan. Maar ik kwam daar een platenzaak tegen, jongens. Niet te geloven, wat hadden ze staan? Ja, als je platen wil kopen, ja, het kost gewoon geld. En veel geld, voornamelijk singles. Ja, deze van Lynyrd Skynyrd kostte me €25. Ja, dan heb je ook wel wat als je iets wil hebben. Dan moet je er ook voor betalen, zeg ik altijd. Het is bijna tijd. Dat is een prachtig liedje nog van Billy Joel. She's always a woman to me. She

van zijn mooiste liedjes toch wel. She's Always a Woman to Me van Billy Joel. De week komt er einde aan dit programma Vinylicious hier bij Radio Seabreeze. Zometeen na 9 uur Bob Leroy en 60 Splash. Daarna Roger Dutman, 70s Soiree. En tussen 11 en 12 Dream Sessions met Bart de Zwart. Ja, zo ziet de programmering van deze avond er nog uit tot middernacht. Wens je een fijne avond. Ik heb nog eentje voor je van Boss Keks. Prachtige Lowdown.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Iraanse hackers proberen via sociale media contact te leggen en vertrouwen te kweken. Ze hopen dat er een besmet bestand wordt geopend en vanaf dat moment hebben ze volledige controle over het apparaat. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Fulltimers met een minimumloon die 40 uur per week werken gaan er €17,17 netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Start de motor, de boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash.
12: I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
13: Welcome to Bob's 60.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties met zich mee hebben gebracht. Ze schrijft niet te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van voorwerpen op het spoor en wacht het strafrechtelijk onderzoek af. En de komende dagen zullen ProRail en de politie het spoor extra in de gaten houden vanwege de sabotageacties van vandaag. Er is een groot onderzoek gestart, maar tot dusver heeft de politie nog niemand kunnen oppakken. Op meerdere plekken werden vandaag kabels en buizen op of bij het spoor aangetroffen. ProRail heeft op ruim 35 locaties voorwerpen op het spoor gevonden. Naast de extra controles roept de politie burgers op. Wie iets verdachts in de buurt van het spoor ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dit bevestigd. Bij de bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het overleg over ging. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree.
9: Yes, hello again. This is Roger D. Welcome along to my latest 70s Soiree. Sit back, enjoy and relax. Let's start off with this one.

0: nieuws van 11 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties hebben opgeleverd. Bertram schrijft niet te weten wie er verantwoordelijk is voor het leggen en lassen van voorwerpen op het spoor. Ze wacht het strafrechtelijk onderzoek af. Een poging om nieuwe Amerikaanse crypto-wetgeving door te voeren is in het congres gestrand. De zogenoemde Clarity Act kreeg niet genoeg stemmen. Er is oneenigheid over onder meer de ethiek, de rol van banken en het toezicht op cryptomunten. De nieuwe wet moest de digitale munten een duidelijker juridisch kader geven. Het nieuws zorgde meteen voor een flinke daling van de bitcoin, die verloor tot 5,3%. De digitale munt zakte daarmee naar bijna $75.000, het laagste niveau sinds juni. En afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dat bevestigd. Bij die bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het onaangekondigde topoverleg over ging. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom in de wereld tussen waken en dromen. Hier waar de klanken fluisteren en de tijd haar grip verliest. Laat je gedachten vervagen als mist in de ochtendschemering. Dit is Dream Sessions.

Er is iets bijzonders aan deze uren. Het geluid van de avond is anders. Rustiger. Alsof elk nummer iets meer betekenis krijgt wanneer de wereld wat stiller wordt.

0: Sessions.
1: De dag heeft een werk gedaan. Het licht is zachter. De lucht een tint donkerder. Alles voelt wat trager, wat eerlijker, wat dichterbij. Muziek voelt de ruimte en zegt precies wat woorden niet hoeven uit te leggen.

De late avond is niet alleen rust. Het is ook een beetje bezinning. Een tijd om even te luisteren naar wat binnenin nog nagalmt. Soms doet één melodie dan meer.

Buiten lijkt alles tot stilstand te komen, maar hier blijft het leven zachtjes doorklinken. De toon is vriendelijk, het tempo is laag. En dat is precies goed zo. Dit is het uur waarin alles even klopt. Dit is Dream Sessions.

late uren en dat voelt vertrouwd. Geen drukte meer, geen haast. Alleen nog ruimte om te luisteren. Hier draait het om sfeer, gevoel en die kleine momenten van rust.

Dit was weer een aflevering van Dream Sessions. Dank je dat je dit moment met ons deelde. Blijf nog even jezelf, neem de rust mee en laat de klanken nog zachtjes nadreunen. Tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden, het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar...